0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. In Lokeren is de E17 in de richting van Antwerpen nog altijd volledig dicht. Rond 7 uur gisteravond gebeurde daar een ongeval met een vrachtwagen. Journaliste Tanita de Meij heeft meer details.
3: Een vrachtwagen die heeft een klapband gekregen, die heeft vuur gevat. En er is een heel oliespoor eigenlijk op het wegdek terechtgekomen. De snelweg is afgesloten. Het wegdek is dus beschadigd en het agentschap Wegen en Verkeer komt ter plaatse om te bekijken hoe ze dat zo snel mogelijk kunnen herstellen.
2: Het is voorlopig onduidelijk wanneer de snelweg weer open kan. In Spanje, in de buurt van Madrid, zijn zo'n 3500 mensen geëvacueerd door de bosbranden in de buurt daar. Woensdag werden ook al verschillende dorpen geëvacueerd omdat het vuur zich blijft verspreiden. Net als Frankrijk en Italië wordt ook Spanje al een tijdje geteisterd door meerdere bosbranden. In de buurt van Madrid is al 32.000 hectare natuur in de as gelegd. Door de aanhoudende hitte, droogte en wind blijft het brandgevaar erg hoog. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk. 0-0 tegen LNZ Tcherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag kan hier en daar beginnen met mist of nevel. Na de middag klaart het op en krijgen we volop zon bij maxima tot 26 graden. Morgen meer zon en nog warmer bij een graad of 29. Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.

0: de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Pearl, Pearl, Pearl. Willy.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe!
10: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wow.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolder. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
14: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel.

0: Mannekes.
1: Pompie.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
5: Hoe dat?
4: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
5: Oh, cool.
4: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
6: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
7: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
8: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
9: Willy.
10: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 7 uur.

0: De cel Vermiste Personen kreeg al iets meer dan 20 tips binnen over de verdwijning van Timeo, het jongetje van 5, en zijn vader Brian. Ze werden bijna een maand geleden voor het laatst gezien in Onet in de provincie Namen. Hun auto werd enkele dagen later teruggevonden. De politie gaat al die tips nu onderzoeken. In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was op daguitstap met haar familie wanneer ze onderweg achterop stapte bij een jongen met een quad. Wat daar precies gebeurd is, dat is nog altijd niet duidelijk. De quad stortte van de kliffen en werd de zee ingeslingerd. Spanje heeft een noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. Frankrijk vraagt Europese hulp in de strijd tegen bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux, in het zuiden is dat. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. In de Conference League speelde AA Gent ook 0-0 gelijk tegen LNZ Cherkassy uit Oekraïne. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon bij maxima tot 26 graden.
1: En morgen?
0: Morgen veel zon en nog warmer bij een graad of 29.
1: Lekker.
0: Zondag regen en een paar graden frisser. En vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
1: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio. De zomer van

Dus als je op de Gentse feesten loopt en ze spreken je aan en ze stellen je reefer of horse voor, dan zeg je gewoon van... Het kan mij geen klote schelen. Ga weg met uw reefer en uw horse. Allee, goedemorgen allemaal. Ze zeggen altijd, voordat je het weet is het vrijdag en... Ik raad het nooit. Het is echt vrijdag al. Uit Brussel nu, Ginzo en Snow White.

Red Hot Chili Peppers, de Scar Tissue. Ik heb ooit eens een battle scar opgelopen in Las Vegas. Ik sprong achteraan op een motor. Die vertrok, maar ik had me nog niet vastgehouden. En ik viel achterover, bleef met mijn schoen hangen aan die motor en ben zo een beetje meegesleurd over het asfalt. Dus, en die Amerikanen zeiden tegen mij, hey, nu heb je een battle scar, hoe cool is dat? Ik had natuurlijk alleen een t-shirt aan, geen helm en een short. Maar is wat. Het is goed gekomen toen, maar het was vooral plezant. Het is ook gefilmd geweest, dus we kunnen het nog ergens vinden online. 13 minuten over 7, goedemorgen. Er is iemand jarig. Niet zomaar iemand. Het is Frank van der Linden. Hij wordt vandaag 64 jaar. Hij komt trouwens volgende week donderdag naar ons terras in

Volgende week donderdag dus komt hij naar ons terras. 12:15 zal dat zijn om daar een live sessie te doen. Frank van der Linden, vandaag jarig 64 jaar. Er kwam net een berichtje binnen van Michiel. En die stuurt, kunnen jullie Simon een gelukkige 8e verjaardag wensen alstublieft. We zijn onderweg naar Frankrijk met de beste radiozender op. Nu, dat doen we normaal gezien niet, Michiel. Maar natuurlijk, ja, Frank van der Linden is net jarig. En die zingt onderweg. En jullie zijn onderweg, dus heb zoiets van, ja, het is wel een mooi moment om dat te vertellen. Voilà. Allee, voorzichtig op de baan en veel plezier op vakantie. Natuurlijk. En blijf luisteren naar Willy. Dit is Black Bart's Revelation. Goedemorgen.

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue. Oh.
1: Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes. Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
5: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.

origineel van de Zootons uiteraard. Het is een coverversie. Maar oorspronkelijk, de eerste opname was veel trager. Was een beetje meer in de Curtis Mayfield-stijl. En daarna hebben ze het tempo toch iets omhoog gedaan. Die Mark Ronson en Amy Winehouse in Valerie. 5 minuten voor 8:30. Dan zijn we vrijdag, hè? Ja, vrijdagochtend. Juli nummer 24. En sinds gisteren vind ik Mick Jagger een toffe. Allee, daarvoor misschien ook, maar ik had er nog niet over nagedacht. Maar sinds gisteren vind ik Mick Jagger extra tof. En waarom? En wel, is dat een podcast van de New York Times. En daarin heeft hij gezegd dat artiesten moeten stoppen met aan politiek te doen op het podium. Ze moeten echt zwijgen. Ze moeten de mensen geen les geven over politiek. Ze moeten gewoon de mensen uit hun dak laten gaan. En gewoon amusement brengen. Cut the fucking crap, zei hij. Een toffe gast.

0: werd door hen zelf beschouwd als een disco-liedje, deze Miss You van de Rolling Stones. Chris die stuurt in de app van Willy shout-out naar Hi Hi voor het geweldige optreden in Leuven gisteren. Het was inderdaad geweldig gisteren in Leuven, naar het schijnt toch? Ik was er zelf niet bij natuurlijk in de tuin, maar veel goede reacties gelezen daarover. Vandaag kan je ook langs op ons terras in Leuven. Je kan daar zien hoe Iwijn programma maakt, maar ook Annelies tussen 3 en 6. En bij Annelies komt een grote meneer langs, namelijk Aaron Perino van de Sheila Divine. Rond 4:15 komt hij langs bij Annelies voor een interview, dus als je die eens wil zien, ga je daar maar naartoe naar het terras in Leuven. En Iwijn maakt programma tussen 11 en 3. En hij heeft ook een grote meneer te gast hoor. Tom Helzen komt langs voor een babbel en een aantal nummers in een live sessie. Rond 1:15 zal dat zijn. Tom Helzen dus. Vandaag op ons terras in Leuven.
1: Dit is de zomer
2: van Willy.
1: Live music matters.

0: you stay.
1: Ze stonden nog op Rockwechter, deze man uit Manchester. Nieuwe single Pin Up Boys van Westside Cowboy. Er komt een documentaire over Oasis onder de titel Don't Look Back in Anger. Die zal op het filmfestival in Venetië begin september in première gaan. En er is bekendgemaakt dat de twee broers aanwezig zullen zijn daar. Noel en Liam komen naar.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
0: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solde

Morgen is zaterdag en dan is de gitarist van Sonic Youth jarig. Thurston Moore. En ik dacht, ja, dat ga ik vandaag al een beetje vieren natuurlijk. Hè. Thurston wordt morgen 68 jaar. Hij was heel lang getrouwd met de zangeres, bassiste van Sonic Youth, Kim Gordon. Samen hebben ook een dochter, Coco Haley Moore. Dit is uit zijn solo-periode. Ook een beetje het Big Kahuna-momentje eigenlijk. Met op drums Steve Shelley van Sonic Youth. Thurston Moore en Ono Soul.

30 jaar oud, hè? Satelliet Suzy van Noordkaap. Stijn zal blij zijn, want zometeen draait The Smiths en Ask. Uit 1986, nog eens 10 jaar ouder. Naar deze nieuwe van U2, Street of Dreams.

De Smits en de Husky, je hoort een vrouwtje meezingen in de achtergrond. De vrouwtje is Kirsty MacColl. Die ken je bijvoorbeeld ook van Fairy Tale of New York van de Pogues. Daar zong ze uit een duet met de Pogues. Maar ze zingt dus ook bij de Smits af en toe. Het nieuws van 8 uur komt eraan. De Foo Fighters, and this is a call.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen. De E17 in Lokeren is opnieuw vrij. Die was sinds gisteravond volledig versperd door een uitgebrande vrachtwagen. Het Agentschap Wegen en Verkeer en de hulpdienst hebben heel de nacht doorgewerkt. Peter Bruinings van het Vlaams Verkeerscentrum.
3: Die uitgebrande vrachtwagen is moeten getakeld worden en men heeft ook veel aandacht moeten besteden aan het wegdek dat beschadigd is geraakt.

0: In Marokko is een Vlaams meisje van 13 om het leven gekomen. Ze was daar op reis met haar familie. Ze stapte achterop bij een jongen met een quad. Die verloor de controle over het stuur en stortte van de kliffen in zee. Het meisje overleefde het niet. De bestuurder raakte gewond. Spanje heeft de noodtoestand uitgeroepen door de vele bosbranden. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken aangekondigd. Er woeden bosbranden in verschillende regio's, onder meer rond de hoofdstad Madrid. Daar zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Frankrijk vraagt dan weer Europese hulp in de strijd tegen de bosbranden. De zwaarste brand daar woedt ten westen van Bordeaux. In Oekraïne eist de ontslagen minister van Defensie Fedorov zijn functie terug nadat Oekraïners massaal protesteerden tegen dat ontslag. Hij werd ontslagen na een conflict met de topman van het leger. Die werd daarna ook aan de deur gezet. President Zelensky heeft Fedorov een andere ministerpost aangeboden, maar hij wil enkel terugkeren op Defensie. Anderlecht heeft zijn eerste Europese wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. Het speelde 1-1 gelijk bij het Zweedse Hammarby. Anderlecht stond lang 1-0 voor, maar moest het laatste kwartier met 10 verder na een rode kaart. Hammarby maakte helemaal op het einde van de wedstrijd gelijk. Het was de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League. In de Conference League speelde AA Gent ook gelijk 0-0 tegen LNZ Cherkasy. Uit Oekraïne is dat een ploeg. De terugwedstrijden die worden volgende week gespeeld. De dag begint bewolkt, maar na de middag klaart het op en we krijgen volop zon, maxima tot 26 graden.
1: En morgen?
0: Morgen veel zon en nog wat warmer bij een graad of 29.
1: Lekker.
0: Zondag regen en een paar graden frisser. Vanaf begin volgende week wordt het dan weer droger en ook warmer.
1: Yo, merci. Live music matters. Goedemorgen. Welkom bij de radio. De zomer van

Wat een song toch, hè? Die Still Skin and Inside. Ken je het verhaal eigenlijk achter dat liedje? Wel, in 1994, de firma Levi Strauss, hè, van de jeansbroeken, die wouden een muziekje voor een reclamespot op televisie. En ze huurden een muzikant in, Peter Lawler, dus niet van Still Skin. En die zei, oké, ik zal een liedje maken, Inside. En hij huurde een zanger in, Ray Wilson, en die was dan wel bij de band Still Skin. En zo werd het liedje voor de 501 jeans eigenlijk een hitsingle, allee, hitsingle, hè? Alternatieve hitsingle voor Still Skin, die Inside. 8 minuten over 8. Goedemorgen, Sammeke Fender nu. Met, ja, het is allemaal...

0: appy clappy. Ik word appy als het echt zo op de kop kwart over is. Nu. Ah, ik vind dat leuk zo, echt exact kwart over. Doe ik elke ochtend kwart over acht. Zo van holy crap, hoe recalcitrant is die om dit te draaien. Dit is een epifanie, een aha momentje. Dit is The Big Kahuna. Ik heb het gewoon over een liedje dat lang geleden is. Dat nog nooit gespeeld is op de radio. Of je hebt zoiets van, ja, ik leer het nu kennen. Of zo van, what the hell, zo cool dat ik dit nog eens kan horen op de radio. Vandaag voor een Franse band gekozen uit Nantes. Gevormd in 1986, ze treden nog altijd op. Ze heten Elmer Footbeat. Rare naam. Maar zwart, maar je kent ze onder andere van dit, niet schrikken.
1: Le plastic, c'est fantastique. Le caoutchouc super doux, nous l'affirmons sans complexe.
0: Dat is een beetje promo-liedje in de tijd voor een condoom. Le Plastique, c'est fantastique, maar ik ga iets anders draaien van Elmer Footbeat voor dit Big Kahuna-momentje. Ik heb gekozen voor een ander liedje van hen uit 1990. Dit is Elmer Footbeat en Daniela.
2: Really, music matters.

Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dinoskeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.

Band uit Frankrijk uiteraard, Phoenix in 1901, gaat over Parijs en het feit dat Parijs in 1901 een leukere stad was dan nu. Oké, geen commentaar. 5 minuten voor 8:30 met nieuwe muziek van Matt Berninger met een rare titel, Martini Me Fazzo. Geen idee wat het betekent, maar ja, luister maar.

Een uptempo song van Matt Berninger, Martini Me Fazzo. Inderdaad, zoals Juri stuurt in de app, geef mij een martini dikken. Ja, maar dat klinkt inderdaad onbeleefd. Maar zo is het ook bedoeld. Het is een beetje op een zat moment dat je iets heel fout zet. Zegt dus zo van martini me fatso. En fatso is in het Engels zo'n beetje voor een dikken, een bolligen aan te spreken. Zwart. 1:30. We zijn vandaag juli nummer 24. En er is iemand die 82 jaar wordt. Allee, meerdere mensen waarschijnlijk. Een gitarist. Jim Armstrong van Them. Je weet wel, de band Them. Wordt vandaag 82 jaar. Hij woonde ook een tijdje in Amerika en dan speelde hij met The Doors, met Captain Beefheart en met Frank Zappa. Hij werd in die tijd ook bestemd tot de derde beste gitarist in de wereld. Op 1 en 2 stonden Jimi Hendrix en Frank Zappa. En dus de jarige Jim Armstrong, dus op nummer 3 in der tijd. Hij heeft trouwens hij had toen in de jaren 60 een Gibson, een speciale Gibson, waarmee hij toerde in Amerika. En die gitaar is sinds de jaren 90 in de handen gekomen van Mike McCready van Pearl Jam. En die speelt er af en toe nog op die gitaar dus van Jim Armstrong. Jim Armstrong, gitarist van Them, vandaag jarig, wordt 82 jaar. Dus ja, dan draaien we een liedje natuurlijk, hè. Dit is Gloria. Goedemorgen.

0: Florence en haar machine, een ship to rag. Er speelt iemand akoestische gitaar op dit liedje. Die man heet Leo Abrahams. En dat is een producer van Paolo Nutini, maar ook van Oscar and the Wolf.
1: Ja, toch wel cool, hè?
0: Hij heeft dus de eerste plaat van Oscar and the Wolf geproduced. Een beetje meer dance-achtige dingen erin gebracht, naar het schijnt. Hij speelt dus gitaar op Ship to Wreck. Ik vind dat leuk om te weten. 7 minuten over 8:30 met In Excess.

0: gaat over Kylie Minogue, het liefje in de tijd van Michael Hutchins uiteraard. In Excess and Disappear. Ik moet een pet weggeven. Alleen moet, doe dat graag hoor. We doen zo meteen van Jan met de pet na The Killers. Maar eerst ook nog even naar West-Vlaanderen.
1: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
2: Music matters. Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
8: Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Solden op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel.

hier een petletje en die moet / mag weg. Je stuurt nu Jan met de pet of iets wat erop lijkt in de app van jullie. Laat maar komen, doet er echt allemaal niet toe. Er mogen tikfouten in zitten, mag iets onnozel zijn, mag iets kort zijn. Goed, stuurt gewoon iets. We zijn vandaag juli nummer 24, dus ik ga gewoon voor de 24ste. Dat is simpel, moet er niet te veel scrollen over dat scherm. Laat maar komen.

Zou ik de raad opvolgen van de Eagles? We ought to take it easy. Ah, maar nee. Ik zal maar een paar dingen voorlezen. De reacties zijn zo tof. Dank u wel daarvoor. Renzo, coole naam trouwens. Stuurt de enige manier om de 24ste te zijn vandaag gisteren met mijn klak naar gooien. Maar dan heb ik nog minder pet dan tevoren, inderdaad. Want je was ongeveer de 77ste of zo, Renzo. Veel te laat. Michael stuurt Julij of Julie met een I. Ja, ik zeg Julij, maar ik zal er nog wel eens uitleggen. Gert stuurt typfout met allemaal fouten. Yes, please. Je stuurt Guido. Peter gaat voor doet er niet toe. Martien voor iets. Sam stuurt klak. Julijpet stuurt Mully. Even kijken, Mully. Lieven stuurt iets kort. Diego gaat voor Je veux la claque, donne-moi el clacos. En nog voorzovoort en zo verder. Ja, wacht, een beetje scrollen met mijn vinger. En we gaan voor 24. Steven. Allee, gewoon Steven. Ja, jij wint, proficiat.

7 augustus, Loterse Feest, Sons, Suede en deze editors. Er komt nog iets wat, hè? Cool, hè? Het staat nieuws van 9 uur nog Manic Street Preachers.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 9 uur.
7: Goedemorgen. In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
8: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 3:45. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de mensen van de camping en van de animatie rond. Van, we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
7: Het vuur ontstond nadat een bestelwagen in brand vloog op een bosweg. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïense drones uit de lucht heeft geschoten. Onder meer boven de Krim. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen onder meer terecht op de gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Er zouden geen slachtoffers gemeld zijn. En het Amerikaanse leger heeft voor de 13e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op Iran. Er waren onder meer aanvallen op opslagplaatsen voor drones en bewakingsposten langs de kust. Daar bedreigt Iran schepen die door de straat van Hormuz varen. Volgens Iran zijn er bij die aanvallen 4 doden gevallen. De Belgische voetbalbond heeft

zonder twijfel het meest bekende liedje van Simple Minds. Maar straffen is, dat is dan een van de weinige liedjes, of misschien het enige liedje ooit, dat ze niet zelf hebben gemaakt. Het was geschreven door Keith Forsey en Steve Skiff voor de film The Breakfast Club in 1985. En ze zochten iemand om het te zingen. Ze had het eerst gevraagd aan Brian Ferry in Roxy Music, maar die zei, maar nee, niets voor mij. En toen zijn ze naar Jim Kerr gestapt en die zei, oké, ik wil het wel proberen. En samen met Simple Minds bracht hij dus deze song uit voor de film The Breakfast Club. Maar dat is niet zelf geschreven. Cool. 6:09, goedemorgen. We hebben nieuwe muziek. Jawel, nieuwe muziek van een Belg, van Nova Star. Het is een song, heet Today, Yesterday. Hij speelt het al een tijdje live, maar nu dus...

uitgebracht op single, officieel. Zelf zegt Joost Zwegers dat het een autobiografisch nummer is. En hij noemt het ook zelf misschien wel het mooiste lied dat ik ooit heb gemaakt. Ik ben even benieuwd als jullie. Nieuw van Nova Star. Today, Yesterday. Really?

Garbage bij Willy. Goedemorgen. Hey, we zijn vandaag juli nummer 24. 25 jaar geleden al. 25 jaar geleden. Bracht Jimmy Eat World hun vierde plaat uit. Het was een legendarisch album met hun eigenlijk hits daar allemaal op. Bleed American met The Middle, met Sweetness en uiteraard de titeltrack Bleed American. 25 jaar geleden gebeurde er een paar maanden later ook nog iets anders in Amerika, namelijk September 11. En toen hebben ze de titel van de plaat, Bleed American, toch maar veranderd naar gewoon Jimmy Eat World. 25 jaar oud dus vandaag. De plaat Bleed American van Jimmy Eat World. Music.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.

Kids Choice en Believe. Je moet erin blijven geloven natuurlijk. Het is Alpe d'Huez vandaag en morgen in de Tour de France. Maar Remco Evenepoel 4,5 minuut achter op Pogacar. Maar ja, alles kan natuurlijk, je weet maar nooit. Hè. Gewoon trappen, godverdomme, en naar boven. Dit is Dracula van vorig jaar van T.

Weet je waar Phil Collins inspiratie had gevonden voor deze song? Uit The Glamorous Life van Sheila E. Ik snap het niet zo goed, maar het is gewoon zo. Genesis en Invisible Touch, Rock Almen vandaag en morgen. Morgen trouwens met onder andere de Sheila Divine. En weet dat Aaron Perino van de Sheila Divine vanmiddag op ons terras in Leuven langskomt voor een babbeltje met Annelies. Maar Rock Almen dus. Morgen zijn er nog een aantal tickets beschikbaar. Voor de Sheila Divine, voor Goose, voor Sons, voor Ronker uiteraard. Vanavond is in principe uitverkocht. Vanavond staan daar Stone, Admiral Freebie, Hi Hi en deze The Haunted Youth.

Even terug naar 2015. Weet je nog die plaat Thin Walls van Balthazar? Doet me altijd denken aan een vakantie die we hadden op een camping in Nederland. Vraag me niet waarom op een camping, maar het was gewoon zo. Maar mijn zoon, Toon, toen ongeveer 12 jaar denk ik, die was zo zot van die plaat Thin Walls. Die had zo'n speaker bij en die zette de hele dag die plaat altijd maar na elkaar op. Hetzelfde als zijn vader, even zot als zijn vader. En de meisjes die zeiden zo van... Oh, Toon, stop ermee. We zijn het stronte beu. Maar hij bleef maar doorgaan. Geweldige vakantie. Thin Walls, Balthazar. Daaruit deze bunker.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: promo koken.
2: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Music Man.

was tegen de jaren 70. Die van de Police waren zo in zichzelf aan het vormen. En Sting zei van, ik heb een eerste demootje voor jullie, aan de collega's. En dat was dit liedje, Every Little Thing She Does Is Magic. Het heeft nog 4 platen geduurd voor ze het uiteindelijk toch uitbrachten. Het heeft geduurd tot 1981. 12 minuten voor 10 bij Billy met nieuwe muziek. Kids with Buns en Car Crash.

0: Die van R.E.M. koos er Kate Pearson om mee te zingen op deze Shiny Happy People. Waarom? Ja, ze was populair natuurlijk, de B-52's. Maar eigenlijk gewoon omdat ze van dezelfde stad is, van Athens, Georgia. Moet ze dat ook doen. Ik zou ook gewoon eens rondfietsen bij ons in het dorp en kijken wie er kan zingen en die dan gebruiken. Beetje chauvinistisch, altijd goed. 9:55, zometeen tussen 10 en 11, kies je de muziek zelf. En ook nu al kan jij stemmen in de app van Willy op de eerste plaat die we draaien na 10 uur. Dat gaat tussen... Even kijken, Roxy Music, Virginia Plain en Status Quo Down, Down. Op dit moment is Status Quo aan het winnen. Dus ga je de app van Willy en kies wat we draaien tussen 10 en 11. Vandaag op ons terras Tom Helzen en ook Aaron Perino van de Sheila Divine. Dus ga zeker eens kijken daar. Ik heb nu nog Nick Cave met Train Dreams. Fijn weekend alvast en tot maandag. Yo.
1: I've seen a grizzly big as a house. Walk across an open plain. Heard of a boy called Elvis something. His voice could drive young girls insane. I've seen a man from a mile away shoot a bobcat through the brain. But lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain. A woman standing in a field of flowers and screaming a locomotive train. Crazy dreams that go on for hours, and I can't begin to tell you how that feels.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen. In Frankrijk zijn nu al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd bij de natuurbranden ten westen van Bordeaux. Dat hebben de lokale autoriteiten gemeld. Zo'n 600 brandweermannen en vrouwen proberen daar het vuur onder controle te krijgen. De Vlaming Benjamin Lambrechts zat op een camping in de buurt.
3: Deze nacht hoorden we af en toe een knal. Dus dat bleken dan gasflessen te zijn die ontploften. Tot, ik denk, 3:45 uur. Toen hoorden wij ineens een hoop sirenes, een hoop lawaai op de camping. En dan liepen de meesten van de camping, van de animatie rond, van we gaan de camping helemaal evacueren uit voorzorg. Niet zozeer voor het vuur, maar vooral de wind gaat draaien en de rook zou komen.
2: De brand bedreigt ook het schiereiland Cap Ferret. Daar worden mensen per boot geëvacueerd. De VS heeft nieuwe handelstarieven opgelegd aan 60 landen. Officieel omdat ze niet genoeg doen tegen dwangarbeid. Het gaat onder meer om Argentinië, Canada, Mexico. Maar ook bepaalde producten uit de EU vallen daaronder. De vorige handelstarieven van Trump vielen vandaag weg en deze komen dus in de plaats. Rusland zegt dat het afgelopen nacht bijna 600 Oekraïnse drones uit de lucht heeft geschoten. Onder meer boven de Krim. Dat heeft het Russische ministerie van Defensie gezegd. Brokstukken kwamen onder meer terecht op de gebouwen van een groot Russisch bedrijf. Er zouden geen slachtoffers gemeld zijn. Vrij zonnig vandaag met maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.
1: Music matters.

0: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter. Music
1: matters. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Van 10 tot 11, kies je de muziek zelf. Open de Willy-app en doe mee.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
8: Joehoe! Grijp de Swissense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swissense.
9: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
10: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Van 10 tot 11.
12: Kies je de muziek zelf.
11: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Maandag vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 11 uur.
8: Goedemorgen. In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert, verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. Driekwart van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
9: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
8: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. De Belgische Voetbalbond heeft een principeakkoord met Mark van Bommel om bondscoach te worden, dat meldt HLN. Er is alleen nog goedkeuring nodig van de Raad van Bestuur. Ook de namen van zijn assistenten zijn bekend. Dat zouden Boudewijn Zende en Maarten Martens zijn. Van Bommel is 49, hij was eerder trainer bij Antwerpen. Vrij zonnig vandaag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij een graad of 24. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een warme en droge periode.
0: Live van op het Willy Terras
10: in Emleuven.
0: Willy.
10: Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Iwijn Segers.
11: En we zijn er helemaal klaar voor. Hopelijk u ook.

Time is running out. En we zijn nog maar pas begonnen. Dat was Muse. Spanje is wereldkampioen, dus sluipt er overal wat van die stijl in het dagelijkse leven. Wat meer siesta's, zeker met het weer dat op komst is. Wat meer grinta of passie. Zo ook in de playlist Mink de Vil, die eigenlijk Willy heet. Willy de Vil. En half Mexicaans is. Zwart, zijn grootste hit was wel Spanish Stroll. En dit klinkt toch ook behoorlijk Spaans. Demasiado Corazón. Welkom op het terras van M. Leuven, indien zin daarin.

Cardigans en hun beste nummer eigenlijk, My Favorite Game, heb ik ooit eens een al te snelle versie gehoord. Die gaat blijkbaar rond op sociale media, maar wij doen het met deze hoor. Daarna nog Hick Pie met Bowie's Pressure.

40 jaar oud, deze Painted Black. Maar ze hebben ook weer nieuw werk uit, hè? Die krasse knarren van de Rolling Stones. Ook helemaal nieuw is deze van Few Bits. Komt zeker aan bod in een nieuw seizoen van Slacker Station. Elke zondag van 10 tot 12 met ondergetekende. Vanaf september. Dit is Bubble Trouble van Few Bits.

0: de Chili Peppers. Maar dat zal wel meevallen, zeker de komende week. Dan zitten we hier nog altijd op het terras van M. Leuven. Elke dag komen er bands langs. Gisteren was dat... even nadenken hoor. Ja, natuurlijk, Siska Siska, dat ga ik zo meteen laten horen. Vandaag komt Tom Helze langs. Dat is natuurlijk een inwoner van Leuven. Ik weet niet of hij hier geboren is, maar dat komen we zeker straks te weten. Om 13:15 is dat. Komt hij hier twee liedjes spelen en gaan we proberen een gesprek te hebben. We gaan eens terug naar gisteren, want dat speelde Siska Siska, een sessie. En s'avonds speelde ze ook het voorprogramma van een geweldige show van Hi Hi. Maar dit was Siska Siska met Utopia Live.
1: Live van op het Willy Terras.
2: In M. Leuven.
3: De zomer.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh cool!
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Absent-Minded met Mixing the Medicine. Dat is met een M, dus een goede reden om een oproep te doen om mee te doen aan de M-quiz. Ja, die spelen we elke dag. Dan kan je misschien wel dat felbegeerde Willy Marcelleke winnen. Stuur dan M-quiz in de app. Wees telefonisch bereikbaar nu al even. En straks om 11:45, dan kan je meedoen met de M-quiz. Stuur het in de app. Terwijl ik jullie meeneem naar 1994 met Back and Loser... Is het een

0: Oh shit, oh shit.
1: En dan juist komt er een bezoek op het terras en zingen de Libertines Oh Shit. Dat is niet voor kinderoren, maar gelukkig heeft hij een petje meegekregen van Willy. Ja, want die liggen hier op het terras van M. Leuven. Kom gerust eens af, want Tom Helze die komt om 13:45 een live sessie spelen en we gaan ook een gesprekje hebben. Ik heb nu MGMT voor u. Electric Feel, maar ook Martha and the Muffins met Echo Beach. Doet me al denken aan de M-quiz. Maar dat is voor na 12:00. Ik moet nog iemand kiezen. Heel wat kandidaten, maar mijn onschuldige, niet zo jonge kinderhand zal er dus eentje uitpikken.

Een van mijn eerste muzikale herinneringen, Martha and the Muffins. Ik hoorde het vanuit de slaapkamer van mijn broer Echo Beach en ik was verkocht, verknocht aan de goede muziek. En ook met die saxofoon erbij. Ja, dat heeft mij blijven achtervolgen. Als er een saxofoon in zit, dan ben ik mee. Dat is niet zo bij de Lemonheads, maar is wel een van mijn favoriete zangers, Evan Dando. Hij komt, als ik me niet vergis, op 14 oktober... indien nuchter en niet onder invloed van andere dingen naar de Cactus Club in Brugge om, wat is het, zoveel jaar Come on, Feel the Lemonheads te vieren. En deze stond daarop. It's about time. Jawel, bijna 12 uur.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag. In Jette in Brussel is een kind gewond geraakt bij een aanrijding door een tram. Dat bevestigt de MIVB. Het gebeurde gisteravond aan een halte. Het slachtoffertje is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. De trambestuurder was in shock. Wie solliciteert, verwacht details over het loon in de vacature. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf Acerta. 3/4 van de werkzoekenden vindt dat belangrijk. Nieuwe Europese regels zeggen dat werkgevers minstens een beginloon of een indicatie moeten vermelden. Lisbeth Werbroek van Acerta.
3: We zien nu wel dat er meer en meer werkgevers dat beginnen te doen in de vacaturetekst. En het gevolg dat meer en meer werknemers of sollicitanten dat ook al beginnen te verwachten. We zien dus dat die sollicitanten toch wel al de voorkeur geven aan degenen die al transparanter zijn.
2: 1 op de 5 werkzoekenden zegt niet te solliciteren als er geen loon vermeld staat. Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen, of toch over de officiële reden. Die extra taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
4: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstariefpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
2: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd.

0: 26 graden. En ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij een graad of 24. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
1: Live van op het Willy Terras
2: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.

Pulp en Common People. Zometeen speel ik de M-quiz. Natuurlijk niet met zomaar een persoon. Geen Common People, maar wie dat wordt, dat hoor je straks na The Last Dinner Party en Knocking at the Sky.

0: Beck en Chris.
1: Jawel, het is zover. We gaan quizzen. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want ja, alhoewel, ik heb nog geen Willy Marcelleke. Maar ik doe dat met Sophie. Dag Sophie.
2: Dag Iwijn, goedemiddag.
1: Hoe gaat het met u?
2: Goed, goed. Ik heb vakantie, dus helemaal ontspannen en klaar voor de quiz.
1: Ja, als ik jou daar juist al even opbelde, jij klonk wel echt heel relax.
2: Ja, het is er twee voor ook, hè. Ik ben helemaal in vakantiestemming.
1: Ah, dat is goed. En ben je gewoon thuis of ben je op vakantie?
2: Nee, gewoon thuis.
1: En waar is dat dan?
2: In Keerbergen.
1: Ah, dat is niet zo ver. Dus je had eigenlijk gewoon naar het terras kunnen komen.
2: Ja, dat is waar. Misschien doen we dat nog wel vandaag, want voor de rest van de dag nog geen plannen. We zien wel waar we goed zingen hebben, zebiet.
1: Ah ja, als je u haast, dan kun je straks nog Tom Helzen op ons terras zien.
2: Ah, kijk. Ja, om wat uur komt hij?
1: Binnen een half uurtje.
2: Ja, dat zal wat moeilijk zijn.
1: Ja, we gaan eerst proberen de quiz te winnen, hè. Ja, ik zei dat je zo rustig klinkt, omdat er ook mensen zijn die willen meedoen en die sturen, maar ik durf niet. Dus ja, ik zou zeggen, dan moet je je niet kandidaat stellen, hè. Maar ik heb jou aan de lijn en ik ga met jou quizzen voor misschien wel een Willy Marcelleke. Ga je daarvoor?
2: Ja, zeker.
1: En is dat dan voor jou of voor iemand van je gezin?
2: Nee, voor mij.
1: Ah, oké, prima. Dan verwachten we een foto. Hè. Ik zeg het nu al meer mee. Ik zeg het nu maar zonder enige bijbedoeling natuurlijk.
2: Ja, beloofd.
1: Oké. Maar als je maar één juist antwoord hebt, zal het een sticker worden. Bij twee juist antwoorden een Willy Toadbag. Daar zit ook een sticker in en nog wat andere dingen. We gaan natuurlijk voor drie juiste antwoorden. Eerste vraag, Sophie. Welke figuur uit de Griekse mythologie heeft slangen als haar?
2: Medusa?
1: Medusa, zeg jij. En dat is volgens mij... Ja, goed. Klopt. Heel goed. Je hebt alvast een sticker. Volgende vraag.
2: Kijk,
1: en dat is... Ja, heel goed. Volgende vraag is een fragmentje. Welk lied... Want dat, ik zal al zeggen wie het is. Welk lied zingt Blondie hier? She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna... Het refrein geven we niet mee, want dan zingt ze het natuurlijk. Weet jij over wie Blondie hier zingt?
2: Maria?
1: Maria, dat zou zomaar kunnen, zeker. Ja, dat is juist. Goed, Sophie. Oké, laatste vraag voor die Willy Marcel, want je hebt al een toadbag met een Willy-sticker erbij. Laatste vraag. Volgens kersttraditie, raar om daar nu over te beginnen, maar goed... De vraag is, volgens deze kersttraditie moet er onder een plant worden gekust. Welke plant is dat?
2: De marentak zal dat zijn.
1: De marentak? Ja, we hebben een winnaar.
2: Kijk,
1: goed gedaan. Hoor. Ja, heel goed. Dat is omdat je zo relaxed bent, hè.
2: Ja, kijk.
1: Goed gedaan, Sophie. De Willy Marcel, maar ook de toadbag en de sticker worden naar Keerbergen gebracht.
2: Merci.
1: Graag gedaan en misschien tot de volgende keer, hè? Of misschien kom je eens naar het terras.
2: Ja, misschien wel. Tot later, hoor. Dag. Bedankt, hè.
1: Joe, dag Sophie. Dag.

0: Willy stuurt je naar Dranouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dranouter.
1: Music matters. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promokoken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.

is toch één iemand aan het rocken in the free world en dat is nog steeds Neil Young. Straks hier bij ons op het terras niemand minder dan Tom Helze. Kom maar af als je in de buurt bent en anders moet je van thuis uit luisteren. My body isn't ready, maar dat van Tom al wel, want die staat hier gewoon al te soundchecken. Hier is Somber.

Insomnia van Faithless er gewoon tussen, zeg, tussen al die gitaren. Maar we gaan terug naar de gitaar met Teenage Dirtbag van Weedus. En straks zit, of staat, Tom Helzen hier voor een gesprekje. Maar hij gaat ook twee nummers spelen. En u bent erbij, want het terras begint al een beetje vol te lopen. Je kan hier je boterhammen komen opeten, maar ook een petje van Willy verkrijgen. En natuurlijk een koffie, of waarom niet, een biertje drinken.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Live vanop het Willy Terras
4: in Eindhoven. De zomer
3: van Willy.
4: Live music matters.

0: zomer van Willy. Live van op het Willy Terras in Emleuven.
1: Dat was geheel toevallig hoor, Big Mouth, Mr. Big Mouth van de Black Box Revelation, maar naast mij staat...
2: Is dat een bruggetje naar mij, de Big Mouth?
1: Of naar mezelf?
2: Nee, maar het klopt wel. Klopt wel.
1: Had ook Big Mouth van de Smits kunnen zijn, hè? Maar het was Black Box Revelation. Welkom, Tom Helze.
2: Ik ben blij om je te zien. Want ja. Ik heb al met u gezeten in, hoe noemt het programma weer?
1: Slacker Station.
2: Ja, dat was tof.
1: Ja, ja. Maar dat is wel al even geleden, hè?
2: Dat was mei 68, als ik me niet vergis.
1: Ja. Hey, maar jij bent 50 geworden, Tom.
2: 4 dagen geleden.
1: Woo!
2: En ik zie er 49 uit, dus I'm a very lucky guy.
1: En wat heb je gedaan op je verjaardag?
2: Mijn vrouw heeft gedaan dat ik, wat ik haar een jaar heb afgeraden, is een verrassingsfeest.
1: Ah, echt?
2: Het is gelukt en ik ben erin gelopen en ik was eigenlijk heel blij.
1: En al je vrienden waren daar?
2: Alle drie.
1: Ja, je maakt de grap zelf, zo heb ik er niks mee
2: aan. Ik ben aan het schrijven aan uw nieuwe comedy show die eraan komt. Iedereen komt met een nieuwe comedy show, binnenkort, ik zeg het maar.
1: Ja, het beste ooit in Herent op 3 oktober en Tom heeft beloofd dat hij...
2: Ik ga er zijn.
1: Ja. Maar we gaan het over jou hebben, Tom. Wat, een heel eenvoudige vraag, maar je zei daar juist, dat wordt mij niet zoveel gevraagd. Wat zijn de plannen met Tom Helze?
2: Dat is wel heel veel. Nee, maar,
1: Je hebt 2 minuten.
2: Voor mij is dit een cirkelis rond moment, want exact op deze plaats, 1 jaar geleden, heb ik bekendgemaakt dat ik een boek ging schrijven. De allereerste keer. Het boek heet Zien om je Tom Helze. Keigoeie titel.
1: Ja, ik hou ervan van die woordspeling.
2: Maar dat was toen nog gewoon, allee, is de eerste keer dat ik dat gezegd had. Ondertussen is dat boek in de herfst uitgekomen en dat boek heeft zoveel mensen geraakt. Het vertelt eigenlijk de lange weg dat ik heb afgelegd van iemand die dat... Ja, in een depressie zat die dat geleerd heeft om gelukkig te zijn. En dat geluk iets is wat dan niet buiten jezelf te verkrijgen is. Maar dat dan bij Monto zou uitkomen en dat het dan... Ik heb meer dan 2000 boeken verkocht, zonder op radio of televisie te komen. En ik ben mensen aan het raken, want daar gaat het mee. Het gaat niet om die verkoopcijfers, maar mijn verhaal raakt heel veel mensen eigenlijk. En nu even serieus, als je met een zwaar trauma zit, lees mijn boek niet, maar ga naar uw arts. Maar zijt je iemand die dat 's morgens wakker wordt met een ambetant gevoel? Zijt je iemand die dat vaak klaagt? Iemand die snel kwaad wordt? Iemand die constant aan het vergelijken is? Of iemand die dat innerlijke monologen in uw hoofd zot maakt van 's morgens tot 's avonds? Want je moet er zo op letten, je bent altijd in stilte negatief over je eigen aan het babbelen. Dan kan mijn boek lichtpuntjes brengen. Dus ik zie het boek eigenlijk als een lichtpuntjesbrenger. En op dat vlak is dat echt gewoon het werken eigenlijk. Dus dat heb ik eigenlijk gedaan het laatste jaar.
1: Move over Dirk de Wachter.
2: Ja. En nu dat ik hier terug zit, wil ik officieel mijn tweede boek aankondigen. Maar dat zal pas voor 2027 zijn. Maar ik heb gisteren wel een heel belangrijke beslissing genomen, want ik doe eigenlijk alles alleen. Ook bij de muziek. Ik heb ook besloten om het boek niet meer via een uitgeverij te doen. Ik had gewoon alles in eigen beheer doen. Ook niet via de grote boekenwinkels, dus ik ga voor pop-up shops gaan, ik ga voor kleine boekwinkeltjes gaan, maar ik ga het op mijn manier doen. Maar dat is voor 2027 en ik ga elk jaar naar hier komen om een nieuw boek aan te kondigen.
1: Maar ik weet niet of ik zoveel geluk breng als Roos van Akker.
2: Uw snor doet hem het en uw snor is groter dan die van Roos.
1: Yes! Ja. Oké, en we gaan het toch nog even over muziek hebben?
2: Ja.
1: Je doet heel veel huiskamerconcerten, je zit vol tot 2000, ergens in 2027.
2: Wel, het gekke is, ik had altijd een groot plan, mijn heel team achter mij, maar ik was eigenlijk, ik zeg van, ik ga iets anders gaan doen en ik heb eigenlijk in januari van dit jaar aangekondigd van kijk, ik stop ermee, dit is mijn e-mailadres, management@tomhelze.be. Wilt je mij, dan kom ik af. Cafékes, huiskamerconcerten, woonzorgcentra, maakt me allemaal niet uit, ik doe die mail. Dat ontploft, bereiken 250.000 mensen en op 3 weken tijd zit mijn agenda volgeboekt tot de lente van 2027, wat een ongelooflijke verrassing is. Maar dat hoort bij mijn huistuin- en keukenaanpak. Hè. Ik doe echt alles alleen en ik ben zo blij dat dat gelukt is.
1: Dan is het niet geheel toevallig dat je voor ons het nummer Home gaat spelen, want dat gaat over een thuis.
2: Ja, en ik zou het graag willen opdragen aan iemand dat ik al 12 jaar niet gezien heb. Kijk, Arnaert, waar hoor ik het geschreven heb voor Music for Life? Ze heeft hier een van haar laatste shows gehad met Vervonnik vorige week. Ik was er jammer genoeg niet, maar ik wens haar veel succes toe. Dus ik ga het ook een beetje aan haar opdragen.
1: Oké, en mijn thuis is waar mijn Stella niet staat, want je bent al hele tijd zonder...
2: Al 4 jaar zonder alcohol.
1: Wauw, 4 is lang.
2: Daarom zie ik er 49 uit in plaats van 5.
1: Jij zegt 49, maar het is veel jonger. Maar dat gaan we vooral horen aan je stem. Hier is Tom Helze voor ons zometeen met het nummer Home Live natuurlijk van Op het Terras bij M. Leuven.
0: De zomer van Willy. Live van Op het Willy Terras in M. Leuven.

0: Okay.
1: Tom Helze live op het terras van M. Leuven. Gij Kaarnaert hebben we erbij moeten fantaseren met Home. Straks komt hij terug voor nog eentje.
2: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras. In M. Leuven.

0: geen karma police nodig, want wij hebben Tom Helzen hier op het terras van M. Leuven. Straks speelt hij nog een erke voor ons. Dit was natuurlijk Radiohead. Blijf bij ons, blijf bij Willy. Ja, nu klink ik echt als een andere radiozender, maar ik dacht, ik probeer het eens maar met het woord Willy. Tot zometeen na het nieuws van 1 uur alweer.
1: Mannekes,
2: Zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allee, gast.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
7: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 1 uur. Goedemiddag. Een opsporingsbericht na de steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft 2 foto's verspreid van verdachten. De feiten dateren van afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij is intussen buiten levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. De cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
10: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
9: Experten twijfelen over de nieuwe Amerikaanse invoerheffingen. Of toch over de officiële reden. Die taksen treffen ook de Europese Unie. Handelsexpert Hendrik Kaluwe.
11: Ze zeggen eigenlijk dat de Europese Unie niet genoeg doet om goederen die vervaardigd worden door dwangarbeid niet te laten importeren in de EU. Waardoor dat ze dus eigenlijk een concurrentieel nadeel hebben. Gaat het over dwangarbeid of gaat het eerder over die handelstariefpolitiek te blijven doorvoeren? Ja, ik denk dat het een beetje het laatste is.
9: De vorige handelstarieven waren vervallen, deze komen in de plaats. De VS heeft een hoofdkwartier van de revolutionaire garde in Iran gebombardeerd. Dat meldt het Iraanse persagentschap. Het zou gaan om de gebouwen van de marine. Er zouden geen slachtoffers gevallen zijn. Die revolutionaire garde wordt rechtstreeks aangestuurd door de hoogste geestelijke leider van Iran. En Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland. Dat is nu officieel. De Duitse voetbalbond heeft hem voorgesteld. Klopp volgt Julian Nagelsmann op. Die leidde de Duitse nationale ploeg op het teleurstellende WK. Jurgen Klopp is 59. Hij was eerder onder meer trainer bij Borussia Dortmund en Liverpool. En dan heb ik nog het weer. Vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer, tot 29 dan. Zondag krijgen we buien, 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en heel warme periode.
8: Live vanop het Willy-terras
12: in M-Leuven.
8: Willy.
12: Live Music Matters.
8: De zomer van Willy.

Phoebe Bridgers en Lost Boys. Volgens mij ook echt iets voor Tom Helzen, die er zo meteen bij komt. Phoebe Bridgers is toch ook een beetje in zijn universum, denk ik. Ik zal het hem straks vragen. Deze is van iets voor, maar hij gaat het verbeteren. Waarschijnlijk gelijktijdig met de start van zijn carrière. Metal Molly en Orange.

0: van op het Willy Terras.
1: In Emleuven, de zomer
0: van Willy.
1: Live Music Matters.
2: Vertel ons alles, Tom Helzen, over Metal Molly, wat je weet. Tijd gaat nu in.
3: Wel, 20 jaar geleden was dat, 25 jaar geleden, waren die keihard aan het boomen. Ik was van Keerberg, van Tremelo, en ik was stikjaloers, dus ik vond dat ijshols. Maar dat was omdat ik stikjaloers was. 25 jaar later ben ik ze gaan zien en blijkt dat een van de strafste Belgische bands is dat ik echt vind. En als ik had 25 jaar mijn geld moeten inzetten op Metal Molly, want dat is voor mij dan een wereldact. En ze hebben met hun Orange een wereldhit. Ik vind die gasten onwaarschijnlijk.
2: En ken jij niet?
3: Ik ken ze allemaal. De drummer heeft nog bij mij, de Gino heeft nog een tijdje bij mij gedrumd. Maar dat is die samenzang, die melodieën. Ja. Metal Molly is meer dan Deus, meer dan Oevers, vond ik, meer dan eender wie. Ja. Dat is de band die volgens mij 30 jaar geleden de wereld had kunnen veroveren. Ik geloof dat echt. Die hebben iets. Nu dat ik niet meer jaloers ben, kan ik dat zeggen. Die zijn keigoed.
2: Je hebt het over die samenzang. Jij zingt alleen samen met jezelf eigenlijk op je eigen platen, hè?
3: Ja, als ik een televisieshow vroeger deed, dan gingen alle backing vocalisten gaan zitten van we hebben even rust, Nelson is daar. Ik kan dat niet. Ik heb het ook nooit gedaan.
2: Oké. Ik ga je iets anders voorschotelen, namelijk de Willy Dilemma's. Dat doen we bij elke artiest die hier voorkomt. Dan kunnen we helaas niet meer verder praten. Maar ja, jawel, maar het is dus aan de hand van dilemma's. Zie je dat zitten?
3: Ja, eerst een ding. Dat is toch Nico, hè? Die had vroeger keilang haar en nu... dat zijn de enige mensen die ik ken die... Die had lang hard op zijn gat en nu niks en het is allebei goed. Maar ik was uw naam even vergeten, ik was aan het denken. Ken je Nico?
2: Nico is een zeer mooie kale man hier op het terras van Emleuven. Als je hem wil komen bezichtigen, haast u. Je kan ook een nummer van Tom Helzen
3: Nemen. Nico heeft ook allemaal nummers geschreven. Vroeger in de kroeg kwam hij af met liedjes en die op een bierviltje zo, Helzen, zingt dit eens. Bedankt, Nico.
2: Maar uiteindelijk is Stan van Samanger mee gaan lopen, toch? Was het zo niet?
3: Nee, ik heb nooit geschreven over Stan.
2: Ah nee, maar Nico misschien, hè?
3: Ah ja, Nico, ja, dat kan.
2: Oké, dilemma's. 100 huiskamerconcerten geven of 1 keer een volle barn op Rock Werchter spelen?
3: 100 huiskamers.
2: Ja, logisch, hè. Boeken schrijven of liedjes schrijven?
3: Liedjes schrijven.
2: Oké. Steracteur of sterartiest?
3: Boekhouder.
2: Dat moet je ook zijn, hè, in jouw geval?
3: Ik ben boekhouder, ja.
2: Oké.
3: Alhoewel, nee, ik betaal...
2: Echt van opleiden?
3: Nee. Ik kan niet zeggen hoeveel ik met een boekhouder betaal, maar ik heb 2 BVBA's en dat is sick.
2: Ja.
3: Sick.
2: Mia of Jessica?
3: Als het over awards gaat, Jessica dan.
2: Ja, oké. Ja, dat was de 2 liedjes eigenlijk, dat ik bedoelde.
3: Jessica, toch.
2: Oké, ik wou nog iets vragen over boeken, omdat uw vrouw is ook de zus van de vrouw van Wim Oosterlink, hè?
3: Ja, Wim is mijn schoonbroer en ik ben de Peter van zijn zoon.
2: Ah.
3: En mijn vrouw is de Meter van de dochter.
2: Oké. Zeg, en ben je al eens te gast geweest bij de 3 boeken?
3: dat is een heel ding. Ik denk, Wim vindt mij niet cool genoeg, denk ik. En ik had, maar ik heb maar 2 boeken gelezen. Dus ik zeg tegen Wim, ik ga volgend jaar... nog een lezen en dan gaan we eens babbelen. Maar ik zit maar aan 2 boeken, dus ik kan er officieel niet binnen geraken.
2: Ja, ik zit later. Ik zit een beetje met hetzelfde probleem, denk ik.
3: Het is een ijssel die je wil, echt waar. Onuitstaanbaar. Ook op zuipen. Hij zegt dat hij niet drinkt, maar zuipen op familiefeesten. Oh my god.
2: Ja, een totaal andere look ook thuis, hè?
3: Ja, die heeft groen haar eigenlijk.
2: De laatste, tarte tatin of witloof?
3: Witloof. Ik ben heel veel witloof aan het eten de laatste tijd. Omdat mijn vrouw wordt dan kwaad, want ze zegt van het is niet het seizoen van de witloof. Dat zijn onze ruzies. Na 33 jaar samen. Ze van nog maar. Nee, ik ben een hele grote witloof van.
2: En dat is dan toch heel goede research van onze redactie. Want wat een rare vraag vind ik, tartatijn of witloof.
3: Ik weet eigenlijk niet goed wat tartatijn is zelfs.
2: Ah, ik ook niet. Kan er iemand dat komen uitleggen of maken en even laten proeven? Zwart, witloof is wel van de streek.
3: Ik ga het googlen.
2: Ja, doe dat. Wij gaan luisteren naar Tom Helzen. Ah, ja. Je gaat een nummer...
3: Wacht, nee.
2: Je gaat iets speciaals spelen voor... Ik heb dat wel al eens gehoord, jouw versie, maar je gaat het voor ons iets anders doen dan eigen werk, hè?
3: Als ik 19 jaar oud was, deed ik mee aan Humo's Rock Rally in 96 en dan moest je in de...
2: De roze gitaar.
3: Moet je op een... in de zaalfinale een nummer van iemand anders spelen. Maar ik speel geen covers, want ik maak alleen maar mijn eigen dingen. En ik had zo wat rare akkoorden dat ik nooit speelde. En dat is eigenlijk per ongeluk. Ik begon daar Hotel Lounge over te zingen en dat kwam ineens uit.
2: Oké.
3: Dus dan lijkt het dat ingenieus bedacht is, maar dat is eigenlijk gewoon een toevallige samenloop van omstandigheden.
2: Zo gaat dat in het leven van Tom.
3: Kan ik dan klaarzitten?
2: Ah, wel, Tom, ga er maar voor. Ik ga de mensen warm maken en zelfs laten applaudisseren nog voor je het hebt gespeeld. Voor de enige echte Tom Helzen hier live op het terras van Emleuven bij de zomer van Willy.

0: Tom Helze terug toen hij 19 was en is helemaal geen 50. Zo ziet hij er ook uit. Live van op het terras van M. Leuven met Hotel Lounge.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras. In M. Leuven.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dinoskeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken.
6: Wij maken uw keuken in België.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
10: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
11: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elseif shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
14: Pearl. De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Criminal van de Sheila Divine, Big in Boston, Buffalo en Belgium. Want vanavond komen ze spelen op het Groot Verlof op de Oude Markt in Leuven. En Aaron Perino, de zanger van de Sheila Divine, die komt langs deze namiddag op het terras van M. Leuven bij Annelies voor een praatje over dat optreden, over hun nieuwe album en over zijn liefde voor België. Want hij heeft een tijdje in Antwerpen gewoond waar hij copywriter was voor een reclamebureau. Je komt het allemaal te weten deze namiddag. Er is Monster Magnet, See You in Hell. Maar dat bedoel ik natuurlijk niet persoonlijk. Ik zie jou via de radiogolven.

0: is
1: Bombi.
0: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
1: Tot en met maandag.
0: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
1: Met ons Gamma Plus kaart.
0: 25% op alle verf.
1: 25% op alle verf.
0: Allegas.
1: Dat is simpel.
0: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
0: Gamma, jouw verfexpert.
4: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
7: Goedemiddag. Een opsporingsbericht na de zware steekpartij op de Gentse feesten. De politie heeft nu 2 foto's verspreid van de verdachte. De feiten dateren van de afgelopen maandagochtend aan de Rode Torenkaai. 2 mannen vielen 2 anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. Er wordt ook onderzocht of er een link is met een vechtpartij een dag eerder. Er waren vorig voetbalseizoen 106 racisme-incidenten op of langs het veld. Dat blijkt uit cijfers van Voetbal Vlaanderen. En die cijfers liggen in lijn met de voorbije jaren. Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
8: We hebben het dan over jeugdspelers die het N-woord gebruiken tegen andere medespelers. We hebben het over volwassen spelers die bepaalde homofobe of seksistische uitlatingen doen. Het gaat over coaches die bepaalde scheidsrechters van een andere origine bijvoorbeeld iets toeroepen dat niet kan. En zo kan ik blijven doorgaan. Het zijn er 106 te veel.
7: Over een kwartier start de 19e etappe in de Tour. Een korte, maar heel stevige rit met aankomst op de bekende Top Alpe d'Huez. En dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, zegt Remco Evenepoel.
9: Het schiet een klein beetje af soms, denk ik, als je ziet hoe smal de mensen het soms maken. We zullen wel zien hoe extreem het is. Het kan soms wel een etappe een beetje beïnvloeden. Als je wat plekken te ver achter iemand zit en die valt dan net aan en je kan niet door, dan kan je niet direct reageren. Maar we zullen wel zien. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om Alpe d'Huez in competitie te ontdekken.
7: Een vrij zonnig vanmiddag, maximaal tot 26 graden. En ook morgen veel zon en nog enkele graden warmer, tot 29 graden dan. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
6: Live van op het Willy Terras
5: in Emleuven. Live Music Matters.

Killers. Wat dacht u van wat Soul Time, Sexy Time met Al Green en Let's Stay Together? Daarna nog Lenny, die het alleen doet, ook al is zijn naam dubbel

Lenny, maar dus alleen. Dus gewoon Lenny eigenlijk, hè, van Compact Disc Dummies, maar hier met Tambourine. Ik heb een placebo voor u. Je zou kunnen denken van, ja, maar ik heb liever het echte ding. Nee, het is prima hoor. Every you, every me. Maar dan met een betere R. Every you, every me. Ja, zo.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter.
1: Music matters. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.

Kasabian en Great Pretender. Misschien gaat dat wel over radio-dj's. Dat weet ik niet. Je hebt veel fantasie nodig, hè, als radio-dj. Zeker om volgende band aan te kondigen. Star Sailor en Tell Me It's Not Over. En dan, net dan, laat mijn fantasie mij in de steek.

Ria. Niet je buurvrouw, maar de band Ria met Under My Skin. Ken je deze nog? Jamiroquai. While we're living in, let me tell you.

0: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Dit is de zomer
7: van Willy.
6: Live van op het Willy-terras.
7: In M-Leuven.

Ja, het brengt me wel op een idee, die service van het zesde metaal. Je kan altijd in de app laten weten wat je ervan vond de voorbije twee weken, want voor mij is het bijna gedaan. Ik heb er erg van genoten. Heel veel fijne mensen ontmoet, heel veel fijne bands hier ook op het terras bij mij gekregen voor een gesprek en een sessie. En ook heel flink geholpen door de fijne collega's, maar dat zal ik hen zelf ook nog wel laten weten. Ook in een app waarschijnlijk. Dit zijn Editors en A Ton of Love. Ja, zo ga ik het doen. Dat is voor al mijn collega's en de mensen die zijn langsgekomen op het terras. Ik ben hier nog even, hoor.

0: Wat een pokkerrie zeg om af te sluiten. Gelukkig is Annelies er hier met haar mooie krullenbol. Dat heb ik voorbereid. Want ik ga daar iets mee doen.
1: Oké.
0: Ja, straks, hè. Om af te sluiten, want ik ben hier weg.
1: Ja, ja. Mag ik het zeggen, Iwijn?
0: Nee, dat is privé, hè, waar ik naartoe ga. Want ik ken dat, dan staan de fans achter de deur.
1: Allee, ik ga naar Italië. Italië is groot, dat mag ik zeggen, hè.
0: Sowieso, iedereen gaat naar Italië, hè.
1: Ik niet.
0: Nee, jij was gaan surfen in Frankrijk.
1: Ik ga naar Scandinavië.
0: Ah, ook nog eens? Ja, nog eens op vakantie?
1: Ja, maandag.
0: Ah, ook?
1: Ja.
0: En wie gaat dat hier dan verder zetten?
1: Sien en Roos.
0: Ah, oef, zeg.
1: Heb ik begrepen. Ja, ik denk Sien en Roos.
0: Ik kom 7 augustus wel terug.
1: Oh, oké. Ik niet.
0: Tot wanneer ben jij weg?
1: Tot de 16e of zoiets, denk ik.
0: Toch nog even over het werk. Straks komt een fantastische kerel langs, Aaron Perino van de Sheila Divine. Ja.
1: Ik vind dat heel spannend, eigenlijk.
0: Die speelt hier vanavond op de Oude Markt.
1: Maar wist jij dat die zo, als hij een nieuwe plaat maakt, dat hij dan naar Stijn Meuren stuurt om te laten checken? Ah. Ik heb dat nog eens, dat stond al in de gazet, maar ik heb nog eens naar Stijn gestuurd van, is dat echt zo? En die zegt, ja, dat is echt zo. Oh. En ik heb meteen teruggestuurd, zegt hem, dat ik ze heel goed vond.
0: Ah ja, en kan Stijn Engels? Verstaat Stijn genoeg Engels ervoor?
1: Oh jongen, echt.
0: Maar het is de muziek die jij hoort, want Stijn, hij speelt ook geen muziek. Maar ik snap het wel. Ze lijken ook een beetje op elkaar, hè?
1: Met veel fantasie, ja.
0: Maar dat heb ik, maar ze is bijna open en gelukkig is het aan jou. Ik heb voor mij, maar ook voor jou, Cut Your Hair van Pavement klaarstaan.
1: Dat is goed.
0: Daarmee dat ik over uw krullen begon.
1: Ja, maar zo tof.
0: Maar die je niet moet afknippen, hè. Maar
1: Iwijn.
0: Je weet wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Veel succes.
1: Merci. Stop it.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Het parket wil 2 verdachten voor assize in het onderzoek naar de moord op Heidi de Schepper. Het gaat om 2 mannen van 34 en 56 jaar. Haar toenmalige partner en een van zijn vrienden die de moord bekend heeft. Een derde verdachte zat een maand in de cel, maar tegen hem zijn niet genoeg bewijzen. Heidi de Schepper verdween 16 jaar geleden. Pas 2 jaar geleden werd haar verdwijning opgemerkt en kwamen de 3 verdachten in beeld. Over een week beslist de raadkamer over het verdere verloop van de zaak. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn 2 natuurbranden samengekomen tot 1 grote brand. Dat meldt de brandweer. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Spanje heeft de EU nu om 4 extra blusvliegtuigen gevraagd om te zorgen dat het vuur zich niet verder kan verspreiden. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de 19e etappe. Een korte, maar heel stevige rit met aankomst op de bekende top Alpe d'Huez. En dat betekent ook honderden opeengepakte supporters langs de hellingen. Leuk, maar ook risicovol, zei Remco Evenepoel vlak voor de start.
6: Het schrikt een klein beetje af soms, denk ik, als je ziet hoe smal de mensen het soms maken. We zullen wel zien hoe extreem het is. Het kan soms wel een etappe een beetje beïnvloeden. Als je wat plekken te ver achter iemand zit en die valt dan net aan en je kan niet door, dan kan je niet direct reageren. Maar ja, we zullen wel zien. Maar ik kijk er wel heel erg naar uit om Alpe d'Huez in competitie te ontdekken.
5: Vrij zonnig vanmiddag bij maxima tot 26 graden. Ook morgen zonnig en nog enkele graden warmer tot 29 graden. Zondag krijgen we buien bij 24 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
4: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven. Live Music Matters.
4: De zomer van Willy. Annelies Oriep.

Ik ben ook wakker dankzij Smashing Pumpkins. Ja, gisteren hadden we hier Siska en Hi Hi in de tuin van M. En het was toch weer later dan gepland. Maar goed, de muziek die sleurt ons er altijd door. Nu schakel ik bijvoorbeeld Josh Homme in met zijn Queens of the Stone Age. Dit is hun nieuwe. Dit is Easy Street. Oh.

The Time Is Now van Moloko. Weet je wat zo fijn is aan diehard Willys? Die pakken Willy ook gewoon mee op vakantie. Andy stuurt nog: Annelies, de volgende 20 dagen kan ik alleen maar luisteren via de app. Geniet ook van jouw vakantie straks. Ga ik zeker doen, maar hoe tof is dat? Gewoon de app mee op verlof, boxje mee. En Willy de hele dag lang. Dit zijn de Small Faces en Ichiku Park.

0: Rolling Stones. Ondertussen komen de eerste fans van de Sheila Divine hier toe. Chris die wordt vandaag 50 en hij dacht, ik ga gewoon thuiswerken op het terras van M. En ik ga vanavond naar de Sheila Divine kijken op de belevenissen, want daar spelen ze vanavond om 21:55. En nu komt hij hier een beetje werken om zijn idool te ontmoeten straks. Om 16:45, dan komt Aaron Perino van de Sheila Divine hier langs.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promokoken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar €2 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: De zomer van Willy. Live vanop het Willy-terras in M-Leuven.

0: Close to Me van The Cure. En ja, de festivalzomer die is nog volle bak bezig. Maar ik zie toch dat tickets voor die eerste clubshows in het najaar snel de deur uitgaan. De volgende band was best goed op Rock Werchter, staan op 2 oktober in de AB. Dus doe er je voordeel mee. Dit is Yardette.
1: Willy.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsev shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: De zomer van Willy. Annelies Orie.

0: Rock and Lee van Steve Miller Band.
1: De zomer van Willy.
0: Elke dag komen hier minstens twee bands langs. Daarstraks hadden we Tom Helze over de vloer om twee nummers te spelen. En over een uurtje praat ik met de Sheila Divine. Maar gisteren kwam Teun hier langs. Teun is een ex-belofte. Maar als je wil, dan kan je met haar ook deze zomer op het podium staan. En wel op Pukkelpop, want Teun die doet dingen op haarzelf. Ik laat zo meteen nog eens horen hoe dat gisteren klonk. Maar ze zingt en ze danst ook bij niemand minder dan Eefje de Visser. En Eefje die zoekt nog dansers om mee op het podium te staan op Pukkelpop. Als je dat wil, ga naar de Instagram van Eefje de Visser of naar eefjedevisser.com. Supercool. Ik heb de choreografie alles een keer bekeken. Het valt wel mee. Nu nog eens naar die live sessie van Teun. Dit is Set.
2: De zomer
1: van Willy.
2: Live music matters.

Vincent van Teun, zoals dat hier gisteren klonk op ons terras in Leuven. Maandag trouwens, dan komen Sam Bettes en Kids with Buns langs. Dus als je daarbij wil zijn, maandag.

Rebellion Lines van Arcade Fire. Dat geeft zoveel goesting in het weekend. De volgende band. Ik kende die eigenlijk niet, maar dat is een Belgische band die in 1999 al begon. Het zou kunnen omdat ze eigenlijk 17 jaar lang geen plaat meer hebben gemaakt. Maar ze zijn terug. Er komt een show in Vorst Nationaal en die nieuwe plaat heet When Other Worlds Await. Dit staat er ook op. Dit is Ginzu en Snow White. Really? Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag. Het is nu ook officieel. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
3: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
2: In Brussel komen de regering en de vakbonden van de brandweer rond deze tijd samen voor nieuw overleg. Om een akkoord te vinden over de staking van afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. In Spanje, ten westen van Madrid, zijn twee natuurbranden samengekomen tot één grote brand. Dat meldt de brandweer. Door de droogte, de warmte en de wind blijft het vuur zich al maar verder uitbreiden. Zeker 20.000 mensen zijn geëvacueerd of mogen hun huis niet verlaten. Er zijn ook al zeker 43 huizen verwoest. Europa heeft al 4 blusvliegtuigen gestuurd. De lokale autoriteiten spreken over de ergste bosbrand ooit in de regio. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.
0: De zomer van Willy. Annelies Oriep.

Intussen zitten wij ook al in de gidstour van de stad Leuven. Je hoort de Softcell. Binnenkort hebben we hier in Leuven twee mannen over de vloer die allebei hun portie miserie gehad hebben. Jente van Portland, die heeft een hersentumor. Tim Beernaert, oftewel T.P. Le Green, die verloor een paar jaar geleden zijn zoontje Rinus. Allebei vinden ze troost in muziek. En dat kan je hier op donderdagavond 6 augustus zelf ontdekken. T.P. Le Green en Portland die staan allebei op Willy Unplugged dan hier in de tuin van Museum M. En dit nummer hoor je dan mogelijk ook. Het is

0: Elke dag reizen we terug in de tijd naar een andere zomer. En vandaag is dat die van 1994. In de zomer van 1994 houdt American voetbalspeler en mediapersoonlijkheid O.J. Simpson de wereld in de ban. Hij zou zijn ex-vriendin Nicole Brown en haar vriend vermoord hebben. Na het arrestatiebevel volgde een politieachtervolging van Simpsons White Ford Bronco, zijn witte Ford Bronco. En het proces dat in de winter volgde, zal miljoenen kijkers trekken. In dezelfde zomer, Nelson Mandela, die wordt de 75ste president van Zuid-Afrika. In 1964 werd hij nog veroordeeld tot levenslang voor zijn strijd tegen het apartheidsregime. En hij blijft uiteindelijk 27 jaar in de gevangenis, tot die zomer van 94 dus. Hij wordt de eerste zwarte president van het land en het apartheidsregime komt tot een einde. Maar ook in de zomer van 1994... vond Woodstock plaats, werd nog eens georganiseerd voor de 25ste keer al. Maar door de extreme regen werd die editie ook wel eens Mudstock genoemd. Op de line-up heel veel klassieke bands, maar ook een paar nieuwkomers, zoals bijvoorbeeld Green Day. Het publiek had er niet beter op gevonden dan tijdens die set met modder beginnen gooien. En in plaats van het optreden stop te zetten, begon Billy Joe Armstrong gewoon modder terug te gooien. Chaos brak uit, security moest fans van het podium halen. Alleen ze hadden per ongeluk ook bassist Mike Dirnt onderuit gehaald, omdat ze dachten dat hij een fan was. Hij verloor twee tanden, maar voor de rest heeft de band niet zo heel veel slechte herinneringen aan dat concert. Dit stond op Woodstock, ook op die setlist. Dit is Green Day en Basket Case.
1: Dit is de zomer
2: van Billy.
1: Live music matters.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Live van op het Willy-terras
4: in Amleuven.
5: De zomer
3: van Willy. Live Music Matters.

Supergrass en Alright, zomerse platen om iedereen die geen vakantie heeft ook een beetje door die namiddag te sleuren op kantoor of op de werf. Over een kwartiertje praat ik met de Sheila Divine, maar eerst krijg je nog een paar...

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Willy.
1: Music matters. Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspeech.
2: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik kan de sweet chili.
1: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue. Oh.
2: Ja! Lemmes.
1: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De Vos Lemmes. Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: De zomer van Willy. Annelies Orie.

0: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 5 uur.
7: Een goedemiddag. Het is officieel. De Nederlander Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Dat laat de Voetbalbond weten. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028. Hij is een heel andere soort trainer dan zijn voorganger Rudy Garcia, zegt voetbaljournalist Jarno Berto.
8: Van Bommel is wel met zekerheid veel minder een chaot dan Rudy Garcia dat was. Dat is al zeker een criterium geweest en ik was erbij op het WK. En ik kan je zeggen, veel tijd om te trainen of om tactisch te trainen was er niet. Dus snelle duidelijkheid over welke richting je als coach uit wil met de Rode Duivels is daarin wel belangrijk. En iedereen heeft wel bevestigd dat hij die duidelijkheid tactisch kan bieden.
7: Van Bommel was eerder al trainer in ons land bij Antwerp. En ook de deal van voetbalclub Antwerp is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld.
9: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt. En dat daar terug de rust komt. En uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
7: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen. Om toch maar alles rond te krijgen. In Brussel zitten de regering en vakbonden van de brandweer opnieuw samen om een akkoord te vinden over de staking van afgelopen dagen. Dat meldt de Christelijke Vakbond. De brandweer staakt tegen het personeelstekort. Ze krijgen naar eigen zeggen ook te weinig middelen om het Brusselse gewest veilig te houden. De regering kwam gisteren al met een pakket aan maatregelen, maar dat was voor de vakbonden niet voldoende. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Spanje en Frankrijk om de zware bosbranden te helpen bestrijden. Het gaat in totaal om 7 vliegtuigen en 2 helikopters. En de landen kunnen ook beroep doen op extra vliegtuigen als dat nodig is. In Spanje is de noodtoestand ook uitgeroepen. Er zijn in de buurt van Madrid 2 brandhaarden samengekomen tot 1 grote brand. Oekraïne heeft met een F-16-vliegtuig voor het eerst een Russische straaljager uit de lucht geschoten. Dat is een belangrijke stap voor Oekraïne. Zet die F-16 zal 2 jaar lang in om Russische drones en raketten te onderscheppen. Maar nu is zo'n toestel er dus ook in geslaagd om een gevechtsvliegtuig uit de lucht te halen. Afwisselend zon en wolken deze namiddag bij maxima tot 27 graden. Ook morgen een zonnige dag en tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
6: Live vanop het Willy Terras
5: in Emleuven.
6: Willy.
5: Live music matters.
6: De zomer van Willy. Amelie.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: En als je nu bestelt, krijg je 25% korting op je kasten. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: De zomer van Willy. Annelies Orie.

Dus dat Vlam Bio Apero pakket, als je het graag eens wil proeven, je kan het hier op ons terras bestellen. Maar je kunt het ook gewoon winnen, hè? Dat is ook een optie. Wat zit er zoal in? Een paprika chili spread, eentje met tomaat en basilicum, dat ook. Van die grissini stokjes met rozemarijn, koekjes met kaas, bio appelsap, bio bier. En ja, biologisch, dat is gezond, hè, denk ik dan. Dus gezond aperitieven. Hoe maak je kans op zo'n Apero pakket? Wel, ik ga een groente beschrijven. Jij moet gewoon raden de welke en dat doorsturen in de Billy app. Hier komt mijn omschrijving. Ik ben een smalle, lange stengel met een zachte top en een stevige steel. Ik kom voor in verschillende kleuren. Ik word geoogst als ik zo 15 tot 25 centimeter ben. Als je wil weten of ik vers ben, dan kan je er twee over elkaar wrijven. En als je dan een piepend geluid hoort, dan ben ik kraakvers. En je kan me best heel goed schillen om te vermijden dat ik tussen je tanden blijf zitten. Welke groente heb ik omschreven? Stuur dat gewoon even door in de Willy app. Nu een beetje goede gitaren van Rainbow.

0: iedereen zit nu te wachten op het antwoord. Welke groenten heb jij daarnet beschreven, Annelies? Maar dat gaan we straks doen, want ik heb volk, ik heb bezoek hier op terras. Dag Bram.
1: Hallo, dag Annelies.
0: Jij bent helemaal uit Aalst naar Leuven gekomen om mij te bezoeken. Ik denk het niet helemaal, hè?
1: Ja, toch wel, toch wel. maar ook voor de sfeer en de mooie stad. En voor mijn goede vriend Steven de Sateleer ben ik ook gekomen.
0: Maar jullie zitten hier samen met twee vrienden op terras. Eigenlijk gaan jullie straks gewoon naar de Chilla Divine, hè? Hier in Leuven.
1: Dat klopt, dat klopt.
0: En jij hebt ze net ook even hier op terras gezien, maar dat was blijkbaar een verrassing.
1: Dat was toevallig, maar inderdaad een leuke verrassing. Dus.
0: En daarnet kwam je naar mij toe en je zei, wij zijn van?
1: Wij zijn van Aalst, dus wij dachten van, zou het niet leuk zijn om een liedje van een Aalstische groep aan te vragen, Oproer. Omdat jullie dat ook veel draaien en omdat het gewoon ook een steengoede groep is.
0: Oproer is een van onze allereerste beloftes geweest. Voilà. Super fijne band. We blijven die nog altijd volgen. Ik weet niet of jij dat weet, maar elke dag om ongeveer 5:30, het is nu 17:29, doen wij hier van Aperitief Nationaal. Dan heffen wij samen het glas om zowel de dag achter ons te laten en het weekend te laten beginnen in dit geval. Vandaag is het vrijdag. Dus ik stel voor dat wij samen even klinken. Ik met mijn cola en jij met uw pintje. En dan ga ik Oproer draaien. Is het goed? Alright. Bram, school, geniet vanavond van de Chilla Divine. En geniet nu van Oproer.
2: Aperitief Nationaal.

Oproer en If You Change Your Mind. Speciaal voor Bram en zijn vriend Steven was zeker. Oproer heeft dit nummer hier ooit nog gespeeld. De allereerste keer dat wij op het terras van Leuven kwamen uitzenden. Daar onder het afdak. Fantastische show. Ik mag een Vlam Bio Aperopakket weggeven voor degene die weet welke groente ik net omschreven heb. Ik ben een smalle, lange stengel met een zachte top, een stevige steel, komvoer in verschillende kleuren. Kort geoogst als ik 15 tot 25 centimeter ben. Als je wil weten of ik vers ben, dan kan je maar met twee over elkaar wrijven. En als je dan een piepend geluid hoort, ja, dan is het in orde. En je schilt mij best zeer goed, want anders blijf ik tussen je tanden zitten. Wat was dat? Wel, Karen die wist, dat is een asperge-analyse en zij wint dat Vlam Bio Aperopakket. Veel plezier ermee. Volgende vrijdag kun je er opnieuw eentje winnen. Ik denk bij Roos van Akker.

0: daarnet zat hier Anne op terras. Anne die ook een vraag had voor de Sheila Divine, die vanavond ook gaat kijken, maar die ook wel zei tegen mij... Ah, het is veel, hè. Vorig weekend nog Rock Herk, morgen Rock Oma. En over Rock Herk gesproken, de volgende band opende daar met Motorcycle Emptiness.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
7: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras. In Leuven.

Manic Street Preachers en Motorcycle Emptiness. Maandag nemen Sien Wijnands en Roos van Akker het hier over. Sien die krijgt Kids with Buns over de vloer. Die komen bij haar live spelen. En bij Roos komt Sam Bettes langs met zijn gitaar. En mogelijk ook met zijn cowboyhoed. Want die maakt solo dus country. En dat klinkt zo. Dit is Sam Bettes met California.

Matt Berninger van The National, die kwam vorige week nog met een nieuw solo-nummer. Dus heel benieuwd of The National dan weer voor een tijdje achter slot en grendel zit. We gaan het zien, mannetjes.

gewoon van niet werken en lekker niks doen. Ik vind dit wel een goede start anders van dat weekend. Ah ja, tot over 3 weken.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 6 uur.
3: Een goede avond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Daar zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd. En er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
4: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaats zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
3: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen. De man van 53 uit de Kempen, die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. De man was na de feiten naar ons land gevlucht. Uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. In de Brusselse gemeente Anderlecht is afgelopen nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat meldt het parket. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar is niet in levensgevaar. De dader kon wegvluchten, hij is nog steeds spoorloos. Het onderzoek loopt. En de deal rond voetbalclub Antwerpen is officieel rond. Voormalig voorzitter van Anderlecht, Wouter van den Houten, is er de nieuwe grote aandeelhouder. Hij neemt de ploeg over van vastgoedmagnaat Paul Gijsens, samen met verschillende andere ondernemers. Onder hen ook ex-Antwerpspeler Toby Alderweireld.
5: Ik kijk enorm uit naar de toekomst. Enorm veel zin om eraan te beginnen. In wat voor functie, in wat voor dingen dan ook. Ik ben klaar om te helpen waar het kan. En dan denk ik dat het belangrijkste is dat de club op nummer 1 komt en dat daar terug de rust komt en uiteindelijk dat we verder kunnen werken en terug de club kunnen uitbouwen.
3: Zelfs premier De Wever zou een handje geholpen hebben in de onderhandelingen om toch maar alles rond te krijgen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpe d'Huez. Pogacar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd de 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e. Hij verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.

0: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Philips 5400 serie Latego Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Really? Music matters.

0: zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl.
2: Willy. Music Matters.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Music
1: matters. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
6: Het nieuws van 7 uur.
7: Een goede avond. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. In Frankrijk krijgt de brandweer maar geen vat op de bosbranden. Vooral in de regio rond Bordeaux. Er zijn al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Zowel mensen die er wonen als vakantiegangers. Een gebied groter dan de stad Parijs is verwoest. President Macron heeft om internationale hulp gevraagd, want er is voorlopig geen beterschap op komst, zegt weerman Frank Dubocage.
8: Ja, op korte termijn eventjes wel, hè, want op dit moment is het daar nog 35 graden. Morgen en overmorgen wordt het daar koeler, rond de 25, 27 graden. Er wordt ook wat regen verwacht, maar niet veel. Hè, dus dat gaat weer een druppel op een hete plaat zijn. Waarom? Omdat volgende week wordt het opnieuw warmer. Hittegolf wordt daar opnieuw verwacht. Dus nee, weinig verandering helaas.
7: Ook in Spanje gaat het van kwaad naar erger. Daar is de noodtoestand uitgeroepen door enorme natuurbranden in de buurt van Madrid. Daar zijn al 26.000 mensen geëvacueerd. De man van 53 uit de Kempen die in Spanje de B&B van zijn ex in brand stak, is aangehouden door de onderzoeksrechter. Spanje vraagt nu om de man uit te leveren. Hij was na de feiten naar ons land gevlucht en uiteindelijk gaf hij zichzelf aan bij de politie. Hij had al een contactverbod met zijn ex door intrafamiliaal geweld. Eerder dienden ook al 4 andere ex-partners een klacht of melding in bij de politie, maar telkens zonder gevolg. En ook de verdachte van de schietpartij aan Dancing Icon in Antwerpen zondag blijft in de cel. Dat heeft het parket beslist. De man van 59 wordt verdacht van de moord op een man van 23. Volgens de familie van het slachtoffer na een discussie over een parkeermanoeuvre. Hij werd nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar aan zijn verwondingen. En in de ronde van Frankrijk pakte Sloveen Tadej Pogacar zijn 5e ritzege. Hij won de 19e etappe naar Alpes d'Huez. Pogacar blijft stevig leider. De Fransman Lenny Martinez kwam als 2e over de streep. De Ecuadoraan Richard Carapaz werd 3e. Remco Evenepoel eindigde als 6e en verstevigt zo zijn 2e plaats in het klassement.
9: Een goede dag doorgekomen. Het was heel snel weer heel hard. Dus het was weer een dag om te overleven. En morgen nog 1 keer volle bak gaan. En we hebben er een goed oog op. Mooie voorsprong, dikke 2,5 minuten. Dus niks geks doen. En als alles goed verloopt, zie je wel morgen.
7: Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlovit.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mannekes,
4: Bompie.
3: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
4: Tot en met maandag.
3: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
4: Met ons Gamma Plus kaart.
3: 25% op alle verf.
4: 25% op alle verf.
3: Allegas.
4: Dat is simpel.
3: Dat zeg ik toch.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
10: Music matters. Yeah. Really.

you move me. But I wanna know for sure. So come on and hold me.

0: Bol. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro. Aldi, altijd slim.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Reizigers krijgen de raad om niet naar de regio rond Bordeaux af te reizen. Dat heeft het departement Gironde aangekondigd. Het is er volgens de lokale autoriteiten te gevaarlijk met alle bosbranden. Journaliste Louise Buquet is voor ons in Gironde.
3: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon ja, dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog. En het blijft ook waaien.
2: Hoeveel Belgen er precies zijn in de regio is niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap Ferret, in de buurt waar de grote bosbrand is ontstaan. Zij zijn intussen veilig. In Gent heeft de politie sinds het begin van de Gentse feesten vorige week al 11 verdachten opgepakt, na zeker 5 zware vechtpartijen. Dat laat de politie zelf weten. Die stelde ook al 67 processen verbaal op voor geweldsincidenten, waaronder ook meerdere steekpartijen. Er loopt ook een opsporingsbericht voor 2 mannen die een jongen van 19 neerstaken. Die raakte zwaar gewond. De Chinese social media app TikTok doet te weinig om minderjarigen te beschermen. Dat zegt de Europese Commissie na onderzoek. Op TikTok kunnen minderjarigen zomaar hun profiel openbaar zetten. Volgens Europa zijn ze daarom extra kwetsbaar, onder meer voor cyberpesten. TikTok krijgt nu tijd om te reageren. Als het de Europese regels blijft overtreden, moet het boetes betalen. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Een goede avond. Het Franse departement Gironde in de buurt van Bordeaux raadt mensen af om naar de regio te reizen door de bosbranden daar. Het is volgens de brandweer te gevaarlijk. Er zijn ook al meer dan 40.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet.
3: Het vuur is absoluut nog niet onder controle, breidt ook nog verder uit. En we merken ook dat er al maar meer dorpen worden geëvacueerd. Dus dat betekent ook gewoon dat het nog volop aan de gang is. Het is absoluut nog niet voorbij. Het weer is ook niet gunstig. Het blijft warm, blijft uiteraard ook droog en het blijft ook waaien.
2: Bij ons heeft Buitenlandse Zaken zijn reisadvies niet aangepast. Er is wel een waarschuwing. Hoeveel Belgen er precies zijn in de regio is niet duidelijk. Volgens Buitenlandse Zaken zitten er wel 374 Belgen in Cap Ferret, in de buurt waar de grote bosbrand is ontstaan. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt, dat meldt het parket. Drie verdachten werden opgepakt. Het gaat om een man en vrouw van 74 en een man van 48 jaar oud. De drie zijn voorgeleid bij de onderzoeksrechter. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen bij een Russische raketaanval op een wapenbeurs. Dat melden de lokale autoriteiten. En in het oosten van Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen bij een Russische aanval. Dat zegt de lokale gouverneur. Een tiental huizen raakten beschadigd. Het gaat om een gebied in de Donetsk-regio die Rusland graag wil veroveren. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode. Music.

because I broke up with you, now you can ignore me?

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. De Franse regering houdt rond deze tijd crisisoverleg over de bosbranden. Vooral dan die in het zuidwesten. Het vuur blijft zich uitbreiden richting de stad Bordeaux. Er zijn al 110.000 mensen uit voorzorg geëvacueerd. Vakantiegangers en inwoners. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat er nog meerdere gemeenten in de buurt van Bordeaux geëvacueerd zullen worden. De brand heeft al 14.000 hectare natuur verwoest. Dat is een gebied groter dan Parijs. En de bosbranden en de vele hittegolven in Zuid-Europa veranderen stilaan ook onze vakantiegewoontes. We blijven de zon wel opzoeken, maar naar het zuiden trekken we steeds vaker buiten het hoogseizoen. Blijkt uit cijfers van reisorganisatie Sunweb. En Vlamingen die naar het zuiden verhuisden, brengen de zomer meer en meer hierdoor. Het overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering vanmiddag heeft niets opgeleverd. De brandweer staakt al 4 dagen op rij tegen het personeelstekort en het tekort aan budget. De brandweerlieden waarschuwen intussen voor de gevolgen van de staking. Amper 22% is aan het werk en daardoor kan de brandweer niet garanderen dat hij er op tijd raakt bij een dringende interventie. Morgen namiddag zitten de regering en de vakbonden opnieuw samen. In Diepenbeek in Limburg is een drugslab ontdekt. Dat meldt het parket. Er werden 3 verdachten opgepakt. Een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Ze zijn intussen vrijgelaten onder voorwaarden. In het lab werden volgens het parket synthetische designerdrugs gemaakt. Ex-rode duivel Toby Alderweireld ziet in Mark van Bommel de ideale nieuwe bondscoach. Dat heeft hij gezegd aan HLN. De Nederlander tekende een contract bij de Voetbalbond tot en met het EK van 2028. Hij is wat de Rode Duivels nu nodig hebben, zegt Alderweireld.
3: Ik denk dat hij een hele goede tactische trainer is. Daarnaast ook een heel goede people manager. Dat ook heel belangrijk is bij een nationale ploeg, denk ik. Om iedereen een goed gevoel te geven. Iedereen graag naar de nationale ploeg te laten komen. Maar daarnaast wisten wij ook elke wedstrijd heel duidelijk wat we moesten doen in balbezit en in balverlies. En dat is wel, denk ik, belangrijk.
2: Van Bommel is 49. Eerder pakte hij als trainer bij Antwerpen de titel en de beker in 2023. En op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de halve finales. Hij won in 3 sets van een Argentijn. Het werd 6-4, 5-7 en 6-4. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.
1: Music Matters.

Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Willy, music matters. Willy, music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Een goede avond. Zo'n uur geleden is de Franse regering in crisisoverleg gegaan over de bosbranden in het zuidwesten van het land. Het vuur blijft zich uitbreiden richting Bordeaux. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Eerst was er sprake van 63.000 mensen die zijn geëvacueerd hier in het zuidwesten van Frankrijk. Wel, dat zijn er nu al 110.000 en er is al 14.000 hectare bos verwoest. Nu, doordat de windrichting verandert, verplaatsen de branden zich nu ook richting het stedelijke deel van Bordeaux. En er worden nog altijd nieuwe dorpen en campings geëvacueerd.
2: Het is nog afwachten wat er uit dat crisisoverleg zal komen. De Franse president Macron heeft intussen ook het leger ingezet. Ook in Spanje is er overleg. De minister van Binnenlandse Zaken zit er samen met de hulpdiensten nu de branden in de buurt van de hoofdstad Madrid blijven uitbreiden. Al meer dan 60.000 mensen werden geëvacueerd. Twee bosbranden zijn er samengekomen tot één grote vlammenzee en het vuur raakt er maar moeilijk onder controle. Opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Molenbeek, dat schrijft HLN. Afgelopen nacht werd een woning beschoten. Er vielen geen gewonden. De daders konden wegvluchten en worden nog gezocht. Enkele dagen geleden kwam een man nog om het leven bij een schietpartij. Mogelijk ging het toen om een afrekening in het drugsmilieu. Vanavond en vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. En volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode.

0: Willy stuurt je naar Dramouter als VIP. Overnacht in hetzelfde hotel als de headliners. Krijg een exclusieve rondleiding op het festivalterrein. En beleef een optreden van op het podium. Luister volgende week naar Willy. En ga in stijl naar Dramouter. Willy. Music
1: matters. Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van middernacht.
3: Een goede nacht. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. Dat heeft president Macron beslist. In het zuidwesten nadert het vuur de stad Bordeaux. De autoriteiten vrezen dat ook inwoners daar zullen moeten vertrekken. Er werden nu al meer dan 140.000 mensen geëvacueerd en dat aantal blijft dus oplopen. In totaal is al zo'n 19.000 hectare natuur opgebrand. De nieuwe importtarieven van de Amerikaanse president Trump zullen we niet al te veel voelen in ons land. Dat zegt het Verbond voor Belgische Ondernemingen. Het gaat om importheffingen tot 12,5%. Naar eigen zeggen in de strijd tegen dwangarbeid. Al geldt er los van deze beslissing wel vanaf volgende week een tax van 15% op geneesmiddelen. En dat is net de helft van wat ons land uitvoert naar de VS. Olivier Joris van het VBO.
4: Dat betekent dat er misschien minder vraag is aan de Amerikaanse kant omwille van het feit dat onze producten duurder geworden zijn, want de invoertarieven worden betaald door de importeur en op het einde van de rit door de eindconsument, dus door de Amerikaanse consumenten.
3: De tarievenoorlog heeft Belgische bedrijven al 2,7 miljard euro gekost. En een nieuwe gouden medaille voor Bart Swings. Op het EK skileren in Italië won hij nu ook de afvallingskoers op de weg over 15 kilometer. Eerder deze week pakte hij ook al 3 keer goud op de piste, op de puntenkoers, de afvallingskoers en de 1000 meter. Vannacht licht bewolkt bij minima rond 17 graden. Morgen een zonnige dag en maxima tot 28 graden. Zondag dan buien en tot 23 graden. Volgende week zijn we weer vertrokken voor een droge en zeer warme periode. Willy.